0: Land van Waas. The music sounds great.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De Deense donor met wiens zaad in België 53 kinderen zijn verwekt, doneerde al in de jaren 90 zaad aan de Deense spermabank. Dat schrijft de Standaard. 39 Belgische vrouwen kregen zijn zaad, maar onlangs bleek dat de man een genetische afwijking heeft. Het zaad van de donor is in 22 landen verspreid. Na de ontdekking van die afwijking is het onlangs geblokkeerd. Maar het zat dus al jaren in de spermabank. De topman daar wijst erop dat er toen andere quota of regels waren. Autobouwer Volkswagen gaat wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Dat komt bovenop de 50.000 jobs die al zijn verdwenen. Tegen 2030 wil de autobouwer zo 100.000 jobs hebben geschrapt, of voor 15% van het personeel. In Duitsland dreigt ook de sluiting voor 4 fabrieken. Volkswagen kampt met een dalende vraag, de moeizame overstap naar elektrische auto's en toenemende concurrentie uit China. De luchthaven in Berlijn is gisteravond deels ontruimd na melding over een mogelijk gevaarlijke stof. Een vrouw zou tegen de politie gezegd hebben dat ze zo'n stof bij zich had. Terminal 1 is daarop gedeeltelijk geëvacueerd. Vliegtuigen konden wel blijven opstijgen en landen. In het voetbal heeft Anderlecht zijn inhaalwedstrijd tegen KV Kortrijk gewonnen met 1-0. Anderlecht staat nu tiende. Supporters floten het team wel uit omdat ze vinden dat de resultaten tegenvallen, maar trainer Vito Bruno verdedigt zijn spelers.
2: Very proud of the players. The way they were committed, the way they fought in every moment. Sometimes we think that they are robots or machines, but they're not, they're human.
1: AA Gent versloeg thuis OH Leuven met 1-0 en blijft zo ongeslagen met 12 op 12. Coach Rick de Mel. Gent deelt de leidersplaats met Charleroi. En tennis, Zizou Bergs gaat naar de derde ronde op de US Open. Hij versloeg de Nederlander Jesper de Jong in 4 sets. We starten droog, maar er komt regen aan bij 23 graden. Komend weekend is zonnig en zacht tot 26 graden. En ook na het weekend is het zonnig en warm.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De Deense donor met wiens zaad in België 53 kinderen zijn verwekt, doneerde al in de jaren 90 zaad aan de Deense spermabank. Dat schrijft de Standaard. 39 Belgische vrouwen kregen zijn zaad, maar onlangs bleek dat de man een genetische afwijking heeft. Het zaad van de donor is in 22 landen verspreid. Na de ontdekking van die afwijking is het onlangs geblokkeerd, maar het zat dus al jaren in de spermabank. De topman daar wijst erop dat er toen andere quota of regels waren. Autobouwer Volkswagen gaat wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Dat komt bovenop de 50.000 jobs die al zijn verdwenen. Tegen 2030 wil de autobouwer zo 100.000 jobs hebben geschrapt, of voor 15% van het personeel. In Duitsland dreigt ook de sluiting voor 4 fabrieken. Volkswagen kampt met een dalende vraag, de moeizame overstap naar elektrische auto's en toenemende concurrentie uit China. De luchthaven in Berlijn is gisteravond deels ontruimd na melding over een mogelijk gevaarlijke stof. Een vrouw zou tegen de politie gezegd hebben dat ze zo'n stof bij zich had. Terminal 1 is daarop gedeeltelijk geëvacueerd. Vliegtuigen konden wel blijven opstijgen en landen. In het voetbal heeft Anderlecht zijn inhaalwedstrijd tegen KV Kortrijk gewonnen met 1-0. Anderlecht staat nu tiende. Supporters floten het team wel uit omdat ze vinden dat de resultaten tegenvallen, maar trainer Vito Bruno verdedigt zijn spelers.
2: Very proud of the players. The way they were committed, the way they fought in every moment. Sometimes we think that they are robots or machines, but they're not, they're human.
1: AA Gent versloeg thuis OH Leuven met 1-0 en blijft zo ongeslagen met 12 op 12. Coach Rick de Mel.
3: Wat ik miste was dat omzetten in nog grotere kansen. De laatste pas, de laatste voorzet. En dat is dan wat we moeten meepakken vandaag. En voor de rest heel blij zijn met de nieuwe overwinning.
1: Gent deelt de leidersplaats met Charleroi. En tennis, Zizou Berghs gaat naar de derde ronde op de US Open. Hij versloeg de Nederlander Jesper de Jong in 4 sets. We starten droog, maar er komt regen aan bij 23 graden. Komend weekend is zonnig en zacht tot 26 graden. En ook na het weekend is het zonnig en warm.
4: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
5: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
4: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
5: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
6: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
7: Vink, ramen en deuren.
6: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
7: Let's Vink twice.
8: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
9: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
10: The music sounds great.
9: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Michiel Tiron.

Speciaal voor alle nachtzusters onder jullie. Die net gedaan hebben met werken na een drukke nachtdienst, waar dan ook in het Waasland. Doe maar een nachtzuster, het is 4 september. Een hele goede morgen, we zijn vrijdag en we kijken uit naar het weekend, want het is vredesweekend in Sint-Niklaas. Dit is de wakkere Waaslander tot een uur of 9 met Vanessa Paradis. Sunday Mondays.

Vredesfeesten dit weekend. En Olivia Dien vanochtend in de radio. So easy. Laten we eens kijken naar het weer voor deze vrijdag. Meestal bewolkt, er kan wat lichte regen vallen. Temperaturen zitten rond 23 graden. Het weekend wordt vrij zonnig en warm met zelfs zondagtemperaturen tot 26 graden.

Vaya con Dios en time flies. 4000 mensen worden er verwacht op de ballonloop dit weekend. 5 of 10 kilometer kan je lopen en er is ook een parcours voor

0: Tijdens de vredefeesten is er natuurlijk ook muziek. 3 dagen lang live muziek verspreid over de stad. Van lokale ontdekkingen tot grote publieksnamen. Op elk podium valt wat te beleven. Alle concerten zijn gratis en vrij toegankelijk. Er zijn verschillende podia. De Castro, de Casino, Heimanplein, Terrazza, Park en Colab Circus. Alle info is te vinden op www.vredefeesten.be. Tijdens de vredefeesten vult het luchtruim boven Sint-Niklaas zich opnieuw met tientallen kleurrijke ballonnen in alle soorten en maten. Zowel 's ochtends vanaf 7 uur als 's avonds vanaf 5:30 stijgen ze op van op de grote markt, van klassieke hete luchtballonnen tot speelse special shapes. Het Lantaarnballonballet vindt plaats op vrijdagavond om 22:30. Dat is een spektakel waarbij gasbranders op klanken van muziek oplichten en zorgen voor een spectaculaire show. Dit weekend is er de 22e editie van de Zeelse Dijkfeesten, met op vrijdag 4 september onder andere de Dijkse Quiz, op zaterdag 5 september de Open Zeelse Eenwielerwedstrijden, ook nog de 7e editie van de Dijkse Kavaloop en 's avonds is er Music Maestro met heel wat optredens en als top of the bill Christophe op het podium in de feesttent. Kaarten hiervoor in voorverkoop kan je bestellen via 052 45 30 19 of een mailtje sturen naar zeeledijk@gmail.com. Ook op zondag is er nog wat te beleven, want dan is er een eetfestijn en gezellig samen zijn. En vanaf 2 uur is er de Dijk Happening. Het gebeurt allemaal in de feesttent in de Dijkstraat 72A in Zeelen.
1: De wakkere Waaslander.

maken. En om de vrede te bewaren, starten vanavond de vredesfeesten in Sint-Niklaas. En er valt vanavond van alles te beleven, dus even kijken wat. Radio Toe Fabiola komt langs, Freddie Mercury, DJ Pat Crimson komt langs. En ook Hoop voor In de Notto en verder ook Discobar Amoeder, ook altijd wel eens leuk om naartoe te gaan. Als je morgen komt, kan je genieten van Hooverphonic, Christophe, Laure Tesoro en ook Berre. En ook zondag komt Raymond van het Gunnewoud naar de Waalse hoofdstad afgezakt.

Lenny, die het had volgens mij over een vakantieliefde. She only loves you in the summer. En die zomer die zit er helemaal op, dus we gaan langzaam maar zeker richting de herfst. En dan misschien wel richting de winter. Maar met wat geluk hebben we in september toch nog een aantal leuke dagen. En een van die dagen zal het weekend zijn hier. Nu zondag temperaturen tot een graad of 25. Dit is Michael Cimbello. We zitten weer in de jaren 80 met dit heerlijke meer.

0: Alcazar uit Zweden kwamen ze. Je kent ze natuurlijk van die andere hit Crying at the Discotheque.
1: De wakkere Waaslander.
0: Tot 9 uur vanochtend met deze van Cher en All or Nothing.

En zo gaan we langzaam maar zeker richting het nieuws van 8 uur. U bent altijd up-to-date met ons, ook op deze vrijdag, de 4e van september. Zo vlak voor het weekend, maar die vrijdag die starten we samen. Want dat is altijd leuk natuurlijk. Wij zorgen voor de muziek en voor de koffie. En jullie een beetje voor de gezelligheid. En de radio wat luider zetten als je op je werk bent toegekomen. Het kan helpen, hè? Pas op. Ginger Ninja is dit. En Sunshine. Goedemorgen.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De Deense donor met wiens zaad in België 53 kinderen zijn verwekt, doneerde al in de jaren 90 zaad aan de Deense spermabank. Dat schrijft de Standaard. 39 Belgische vrouwen kregen zijn zaad, maar onlangs bleek dat de man een genetische afwijking heeft. Het zaad van de donor is in 22 landen verspreid. Na de ontdekking van die afwijking is het onlangs geblokkeerd. Maar het zat dus al jaren in de spermabank. De topman daar wijst erop dat er toen andere quota of regels waren. Autobouwer Volkswagen gaat wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Dat komt bovenop de 50.000 jobs die al zijn verdwenen. Tegen 2030 wil de autobouwer zo 100.000 jobs hebben geschrapt, of voor 15% van het personeel. In Duitsland dreigt ook de sluiting voor 4 fabrieken. Volkswagen kampt met een dalende vraag, de moeizame overstap naar elektrische auto's en toenemende concurrentie uit China. De luchthaven in Berlijn is gisteravond deels ontruimd na melding over mogelijk gevaarlijke stof. Een vrouw zou tegen de politie gezegd hebben dat ze zo'n stof bij zich had. Terminal 1 is daarop gedeeltelijk geëvacueerd. Vliegtuigen konden wel blijven opstijgen en landen. In het voetbal heeft Anderlecht zijn inhaalwedstrijd tegen KV Kortrijk gewonnen met 1-0. Anderlecht staat nu tiende. Supporters floten het team wel uit, omdat ze vinden dat de resultaten tegenvallen. Maar trainer Vito Bruno verdedigt zijn spelers.
2: Very proud of the players. The way they were committed, the way they fought in every moment. Sometimes we think that they are robots or machines, but they're not, they're human.
1: AA Gent versloeg thuis OH Leuven met 1-0 en blijft zo ongeslagen met 12 op 12. Coach Rick de Mel.
3: Wat ik miste was dat omzetten in nog grotere kansen. De laatste pas, de laatste voorzet. En dat is dan wat we moeten meepakken vandaag. En voor de rest heel blij zijn met de nieuwe overwinning.
1: Gent deelt de leidersplaats met Charleroi. En tennis, Zizou Bergs gaat naar de derde ronde op de US Open. Hij versloeg de Nederlander Jesper de Jong in 4 sets. We starten droog, maar er komt regen aan bij 23 graden. Komend weekend is zonnig en zacht tot 26 graden. En ook na het weekend is het zonnig en warm.
4: Een bouwplan? Daar houden we van.
5: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
4: Strak modern of landelijk klassiek?
5: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
4: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
5: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's Vink twice.
7: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
8: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
9: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

Hopelijk worden er op school wat andere schoolboeken opengetrokken dan alleen maar boeken die gaan over de liefde. Radio Land van Waas. Lessons in Love van Level 42. Het is ondertussen 8 uur geweest. We zijn vrijdagochtend. Goedemorgen. Ik heb een ideetje. Let's get

DJ-licious met Milo. Goed koppeltje, hè? Pas op, hè? Dat was Forever Young op vrijdagochtend. We gaan het zo meteen hebben over koffie. En dat mag in de ochtend, hè? Onze Biza uit 1977. En dat heerlijke nummertje, de Coffee Song, naar deze van Billy Joel en Uptown Girl.

Crazy Hero van Taylor Swift op vrijdagochtend. Het wordt een bewolkte vrijdag met hier en daar wat gedruppel, maar op zich valt het allemaal mee. En het weekend, dat ziet er bijzonder goed uit. Hè. Lekkere warme temperaturen tot een

0: Don't worry.
1: Speciaal voor alle mensen met een depressief kantje.
0: It will soon pass, whatever it is.
1: Tonazzi, don't worry, be happy. Bobby don't McFerrin worry. En geniet van de kleine dingen in het leven. Zoals een lekkere leuke plaat van Maroon 5 bijvoorbeeld. What lovers do, kom je nu te weten.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Radio Land van Baas.
2: De wakkere Waaslander.

Tom Jones en Sex Bomb. Hij heeft periodes gekend in zijn leven als hij aan het optreden was, dat de slipjes en strings naar zijn hoofd werden geslingerd. Hij kon daar ook niet altijd mee lachen, die Tom Jones. Toen was hij echt wel de sexbom in de jaren 70. Dit is Stella Lefty. Wij zijn onderweg naar Boston.

Duran Duran, notorious voor de mensen die het nog een beetje sportief willen aanpakken dit weekend. Er is de ballonloop en ongeveer 3600 mensen hebben zich ingeschreven en er kunnen er nog een paar honderd bij. Maar ik denk persoonlijk dat je wel een beetje zal moeten haasten. Want het is al vrijdagochtend, misschien toch maar eens kijken naar de website van de Vredesfeesten en de Stad Sint-Niklaas als je nog wil meelopen.

filmmuziek. Uit de film, zeg het maar even. Uit de film, denk eens goed na, Coyote Ugly. Can't Fight the Moonlight met Lee Ann Rimes op vrijdagochtend. Goedemorgen. Zo gaan we langzaam maar zeker richting 9 uur. De Classics ochtend is er weer bij. Non-stop Classic Hits. Zometeen tussen 9 en 11. Veel plezier met Ronnie, met Jeroen en met mij vanmiddag weer. Dit is Elton John en Made in England.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Het blijft onduidelijk wat het motief was van de man die gisteren in het station Brussel-Zuid opgepakt werd met een geladen Kalashnikov. Hij had het wapen verstopt in een tas met babykleding. Volgens het laatste nieuws heeft de man aan de politie verklaard dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Speurders gaan na of dat verhaal klopt. Volgens de Belgische veiligheidsdiensten komen jongeren uit Noord-Frankrijk wel vaker naar ons land om geld te verdienen in het misdaadmilieu. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin wil daarom meer patrouilles inzetten van politie en militairen samen. In Tongeren Borgloon heeft zich gisteravond een zware vechtpartij voorgedaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in een 4-sterrenhotel. 3 mensen raakten zwaar gewond. De politie ontruimde het gebouw op bevel van de burgemeester. Er verbleven 300 gasten, terwijl het er maximaal 60 mogen zijn. De precieze aanleiding voor de vechtpartij is nog niet duidelijk. In de eerste helft van dit jaar waren bijna een kwart meer 66-plussers aan het werk dan in diezelfde periode in 2025. Dat meldt Acerta. De stijging komt vooral door de nieuwe pensioenbonus. Werknemers kunnen daardoor een hoger pensioen opbouwen als ze langer blijven werken dan de wettelijke pensioenleeftijd. Ruim 2% van alle werknemers was in de eerste helft van dit jaar ouder dan 66. Vorig jaar was dat nog maar 1,60%. 9 dagen na de zware overstromingen en aardverschuivingen in Nepal en het grensgebied met Tibet zijn nog 2 arbeiders levend teruggevonden. De mannen van 30 en 45 jaar zaten vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Honderden arbeiders waren daar aan het werk toen de ramp gebeurde. Er zouden nog meer dan 100 mensen in de tunnel zijn. Het is niet duidelijk of ze nog leven. De reddingsoperatie gaat verder. Tot nog toe hebben de overstromingen aan zeker 1280 mensen het leven gekost. Duizenden anderen zijn als vermist opgegeven, onder wie ook 3 Belgen. Eerst is het nog droog, later gaat het regenen. Aan zee kan het stevig waaien. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. In het weekend krijgen we de zon opnieuw te zien. Morgen halen we 21 en zondag 24 graden.
0: Deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Bah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
6: The music sounds great.
0: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics.

Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. In Sint-Niklaas wordt vanaf maandag 14 september het kruispunt van de Oosterlaan met de R42 heraangelegd. De werken duren tot eind oktober. Het kruispunt wordt compacter, zodat fietsers en voetgangers veiliger kunnen oversteken. Ook de bushaltes, parkeerplaatsen en wegmarkeringen worden vernieuwd. Tijdens de werken is de Oosterlaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De verkeersfilter in de Breedstraat wordt dan tijdelijk uitgeschakeld. In Lokeren is gistermiddag een vermoedelijke drugsdealer opgepakt na een achtervolging van zo'n 45 kilometer. De man vluchtte toen de politie hem wilde controleren en reed tot Bellem bij Aalter. Daar kon hij worden gearresteerd en zijn wagen werden cannabis en cash gevonden. De politie en het parket onderzoeken de zaak. De provinciale domeinen in Oost-Vlaanderen hebben deze zomer een record aantal bezoekers over de vloer gekregen. Zo'n 1,5 miljoen. In onze regio valt de ster in Sint-Niklaas natuurlijk op. Daar steeg het aantal bezoekers van 130.000 naar 273.000 nadat enkel de zwemzone betalend werd. De Gavers in Geraardsbergen blijft de populairste zwemplek met 121.000 zwemmers ondanks een sluiting van 22 dagen daar door blauwalg. Vanaf vandaag staat de ballonstad Sint-Niklaas opnieuw 3 dagen lang in het teken van de vredesfeesten. 120.000 bezoekers worden er verwacht voor vele ballonnen, de grote wereldmarkt, de ballonlopen en vooral heel wat muziek tijdens het gratis stadsfestival Villa Pace. Met morgenavond natuurlijk een bijzonder moment. Alex Carlier treedt er met Hooverphonic voor de allerlaatste keer op met Gijk Arnaert en gitarist Raymond Geert, die afkomstig is uit Sint-Niklaas. Tijdens de vredesfeesten is het ballonfestival natuurlijk een grote trekpleister, want ook dit jaar stijgen er weer 40 ballonnen op, met daarbij ook zogenaamde special shapes van op de grote markt. En bij die ballonvaders zijn er ook internationale gasten, onder meer uit Engeland, Slowakije, Frankrijk en Zwitserland. Al blijft het altijd bang afwachten of de weergoten geen spelbreker zullen zijn en de ballons zo aan de grond zullen houden. En tot zover het belangrijkste nieuws uit onze regio.

0: Dit weekend zijn het vredefeesten in Sint-Niklaas. En ook dit jaar zal de kermissfeer van de partij zijn. Plezier voor jong en oud dus, met attracties verspreid over de hele evenementenzone. De kermis die opent op vrijdag om 6 uur 's avonds en op zaterdag en zondag vanaf 2:30. Tijdens de vredefeesten is er natuurlijk ook muziek. 3 dagen lang live muziek, verspreid over de stad. Van lokale ontdekkingen tot grote publieksnamen, op elk podium valt wat te beleven. Alle concerten zijn gratis en vrij toegankelijk. Er zijn verschillende podia, de Castro, de Casino, Heimanplein, Terrazza, Park en Colab Circus. Alle info is te vinden op www.vredefeesten.be. Tijdens de vredefeesten vult het luchtruim boven Sint-Niklaas zich opnieuw met tientallen kleurrijke ballonnen in alle soorten en maten. Zowel 's ochtends vanaf 7 uur als 's avonds vanaf 5:30 stijgen de opvang op de grote markt van klassieke hete luchtballonnen tot speelse special shapes. Het lantaarnballonballet vindt plaats op vrijdagavond om 10:30. Dat is een spektakel waarbij gasbranders op klanken van muziek oplichten en zorgen voor een spectaculaire show.
1: De Land van Waas.
2: De Land van Waas.
1: Classics Ochtend.
2: Classics Ochtend.

0: blijft onduidelijk wat het motief was van de man die gisteren in het station Brussel-Zuid opgepakt werd met een geladen Kalashnikov. Hij had het wapen verstopt in een tas met babykleding. Volgens het laatste nieuws heeft de man aan de politie verklaard dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Speurders gaan na of dat verhaal klopt. Volgens de Belgische veiligheidsdiensten komen jongeren uit Noord-Frankrijk wel vaker naar ons land om geld te verdienen in het misdaadmilieu. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin wil daarom meer patrouilles inzetten van politie en militairen samen. In Tongeren-Borgloon heeft zich gisteravond een zware vechtpartij voorgedaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in een 4-sterrenhotel. 3 mensen raakten zwaar gewond. De politie ontruimde het gebouw op bevel van de burgemeester. Er verbleven 300 gasten, terwijl het er maximaal 60 mogen zijn. De precieze aanleiding voor de vechtpartij is nog niet duidelijk. In de eerste helft van dit jaar waren bijna een kwart meer 66-plussers aan het werk dan in diezelfde periode in 2025. Dat meldt Acerta. De stijging komt vooral door de nieuwe pensioenbonus. Werknemers kunnen daardoor een hoger pensioen opbouwen als ze langer blijven werken dan de wettelijke pensioenleeftijd. Ruim 2% van alle werknemers was in de eerste helft van dit jaar ouder dan 66. Vorig jaar was dat nog maar 1,60%. 9 dagen na de zware overstromingen en aardverschuivingen in Nepal en het grensgebied met Tibet zijn nog 2 arbeiders levend teruggevonden. De mannen van 30 en 45 jaar zaten vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Honderden arbeiders waren daar aan het werk toen de ramp gebeurde. Er zouden nog meer dan 100 mensen in de tunnel zijn. Het is niet duidelijk of ze nog leven. De reddingsoperatie gaat verder. Tot nog toe hebben de overstromingen aan zeker 1280 mensen het leven gekost. Duizenden anderen zijn als vermist opgegeven, onder wie ook 3 Belgen. Eerst is het nog droog, later gaat het regenen. Aan zee kan het stevig waaien. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. In het weekend krijgen we de zon opnieuw te zien. Morgen halen we 21 en zondag 24 graden.
1: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
2: Denk ramen en de...
1: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
2: Vink ramen en deuren.
3: Twice. Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
6: The music sounds great.
5: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits.

Bij S Tiles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S Tiles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S Tiles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S Tiles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.stylesandmore.be.

Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. In Sint-Niklaas wordt vanaf maandag 14 september het kruispunt van de Oosterlaan met de R42 heraangelegd. De werken duren tot eind oktober. Het kruispunt wordt compacter, zodat fietsers en voetgangers veiliger kunnen oversteken. Ook de bushaltes, parkeerplaatsen en wegmarkeringen worden vernieuwd. Tijdens de werken is de Oosterlaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De verkeersfilter in de Breedstraat wordt dan tijdelijk uitgeschakeld. In Lokeren is gistermiddag een vermoedelijke drugsdealer opgepakt na een achtervolging van zo'n 45 kilometer. De man vluchtte toen de politie hem wilde controleren en reed tot Bellum bij Aalter. Daar kon hij worden gearresteerd en zijn wagen werden cannabis en cash gevonden. De politie en het parket onderzoeken de zaak. De provinciale domeinen in Oost-Vlaanderen hebben deze zomer een record aantal bezoekers over de vloer gekregen. Zo'n 1,5 miljoen. In onze regio valt de ster in Sint-Niklaas natuurlijk op. Daar steeg het aantal bezoekers van 130.000 naar 273.000 nadat enkel de zwemzone betalend werd. De Gavers in Geraardsbergen blijft de populairste zwemplek met 121.000 zwemmers ondanks een sluiting van 22 dagen daar door blauwalg. Vanaf vandaag staat de ballonstad Sint-Niklaas opnieuw 3 dagen lang in het teken van de vredesfeesten. 120.000 bezoekers worden er verwacht voor vele ballonnen, de grote wereldmarkt, de ballonlopen en vooral heel wat muziek tijdens het gratis stadsfestival Villa Pace. Met morgenavond natuurlijk een bijzonder moment. Alex Carlier treedt er met Hooverphonic voor de allerlaatste keer op met Gijke Arnaert en gitarist Raymond Geert, die afkomstig is uit Sint-Niklaas. Tijdens de vredesfeesten is het ballonfestival natuurlijk een grote trekpleister, want ook dit jaar stijgen er weer 40 ballonnen op, met daarbij ook zogenaamde special shapes van op de grote markt. En bij die ballonvaders zijn er ook internationale gasten, onder meer uit Engeland, Slowakije, Frankrijk en Zwitserland. Al blijft het altijd bang afwachten of de weergoden geen spelbreker zullen zijn en de ballons zo aan de grond zullen houden. En tot zover het belangrijkste nieuws uit onze regio.

0: bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas.
1: Het blijft onduidelijk wat het motief was van de man die gisteren in het station Brussel-Zuid opgepakt werd met een geladen Kalashnikov. Hij had het wapen verstopt in een tas met babykleding. Volgens het laatste nieuws heeft de man aan de politie verklaard dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Speurders gaan na of dat verhaal klopt. Volgens de Belgische veiligheidsdiensten komen jongeren uit Noord-Frankrijk wel vaker naar ons land om geld te verdienen in het misdaadmilieu. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin wil daarom meer patrouilles inzetten van politie en militairen samen. In Tongeren Borgloon heeft zich gisteravond een zware vechtpartij voorgedaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in een 4-sterrenhotel. 3 mensen raakten zwaar gewond. De politie ontruimde het gebouw op bevel van de burgemeester. Er verbleven 300 gasten, terwijl het er maximaal 60 mogen zijn. De precieze aanleiding voor de vechtpartij is nog niet duidelijk. In de eerste helft van dit jaar waren bijna een kwart meer 66-plussers aan het werk dan in diezelfde periode in 2025. Dat meldt Acerta. De stijging komt vooral door de nieuwe pensioenbonus. Werknemers kunnen daardoor een hoger pensioen opbouwen als ze langer blijven werken dan de wettelijke pensioenleeftijd. Ruim 2% van alle werknemers was in de eerste helft van dit jaar ouder dan 66. Vorig jaar was dat nog maar 1,60%. 9 dagen na de zware overstromingen en aardverschuivingen in Nepal en het grensgebied met Tibet zijn nog 2 arbeiders levend teruggevonden. De mannen van 30 en 45 jaar zaten vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Honderden arbeiders waren daar aan het werk toen de ramp gebeurde. Er zouden nog meer dan 100 mensen in de tunnel zijn. Het is niet duidelijk of ze nog leven. De reddingsoperatie gaat verder. Tot nog toe hebben de overstromingen aan zeker 1280 mensen het leven gekost. Duizenden anderen zijn als vermist opgegeven, onder wie ook 3 Belgen. Eerst is het nog droog, later gaat het regenen. Aan zee kan het stevig waaien. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. In het weekend krijgen we de zon opnieuw te zien. Morgen halen we 21 en zondag 24 graden.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: man. And I wanna go.
1: Hele goede vrijdagmorgen allemaal. Dat was Sam Ryder met zijn Spaceman. Jawel, het is vrijdag. We zitten aan het einde van de week. Zo vlug gaat dat. Het wordt trouwens een weekend met mooi weer. Interessant, met andere woorden. Hopelijk de let wat genoten van onze Classics ochtend tussen 9 en 11 uur. En vanmorgen was Michiel er al natuurlijk met een wakkere Waaslander. Hij mocht hier om 7 uur het licht aandoen. Want het is tegenwoordig om dat uur nog donker natuurlijk. Dit zijn de Beloved met Sweet Harmony.

Zo zongen dat in 1986 Fra Lippo Lippi met Shouldn't Have To Be Like That. Vandaag starten de vredefeesten in Sint-Niklaas. Dat zijn niet alleen ballonnen, maar ook optredens. Er zijn verschillende podia. Ik neem er eentje uit. Het Stadspark bijvoorbeeld, daar kan je vandaag ook al terecht. Vanaf 7 uur tot 8:30 is daar de Lu en Guus Place 90s Club Classics. Toe Fabiola treedt ook op om 8:30 tot 9:10 in het Stadspark. Daarna draait DJ Pat Crimson de muziek. En vervolgens ook nog Mand de Klerk vanaf 9:50. Vanavond is dat dus in het Stadspark in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden trouwens op www.vredefeesten.nl.

Uit de jaren 80, Sly Fox en Let's Go All The Way. Straks is er Sam Smith met How Do You Sleep. En ook Lloyd Cole en The Commotions komen langs uit 87 met Jennifer, She Said. Eerst gaan we nog luisteren naar Angèle. En daarna is tijd voor onze lokale agenda.

Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint-Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkenners en leiding van de Scouts Sint-Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok. Dit weekend is er de 22e editie van de Zeelse Dijkfeesten, met op vrijdag 4 september onder andere de Dijkse Quiz, op zaterdag 5 september de Open Zeelse Eenwielerwedstrijden, ook nog de 7e editie van de Dijkse Kavaloop en s'avonds is er Music Maestro met heel wat optredens en als top of the bill Christophe op het podium in de feesttent. Kaarten hiervoor in voorverkoop kan je bestellen via 052 45 30 19 of een mailtje sturen naar zeeledijk@gmail.com. Ook op zondag is er nog wat te beleven, want dan is er een eetfestijn en gezellig samen zijn. En vanaf 2 uur is er de Dijk Happening. Het gebeurt allemaal in de feesttent in de Dijkstraat 72A in Zeelen. Dit weekend zijn het Vredefeesten in Sint-Niklaas en ook dit jaar zal de kermissfeer van de partij zijn. Plezier voor jong en oud dus, met attracties verspreid over de hele evenementenzone. De kermis die opent op vrijdag om 6 uur 's avonds en op zaterdag en zondag vanaf 2:30.

How do you sleep? Vroeg Sam Smith zich af. En er is ook goed nieuws voor het digipunt in de bibliotheek van Lokeren, want dat is uitgebreid. En dat wil zeggen dat je voortaan elke maandag naar dat digipunt kunt komen tussen 2 uur en 5 uur. Je bent gewoon welkom, zonder afspraak. In de bieb van Lokeren is dat.

Bryan Adams met Here I Am. We zijn bijna aan 12 uur gekomen. Ik zou zeggen, geniet van het weekend. Misschien ga je wel eens langs naar de vredefeesten in Sint-Niklaas. Het is te hopen dat er dit jaar veel ballonnen kunnen opstijgen, maar dat

heeft natuurlijk allemaal te maken met wat voor een weer het is. En dat is soms moeilijk op voorhand te bepalen natuurlijk. Straks is Jeroen er, daarna komt Michiel nog en later ook nog Johan. En ik ben er maandag weer tussen 11 uur en 12 uur. En dit is Recent Werk. Ooit komt er een dag van onder.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingsmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als verdachte is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. In Tourcoing, in het noorden van Frankrijk, zijn drie jonge Belgen in verdenking gesteld voor lidmaatschap bij een misdaadbende. De drie werden begin deze week opgepakt nadat de gevel van een huis in Tourcoing was beschoten met een zwaar wapen. In hun auto werd een Kalashnikov gevonden. De drie komen uit Brussel en zijn alle drie 19. Luchtvaartmaatschappij Air Tanzania gaat niet meer vliegen naar de Russische hoofdstad Moskou. De luchtvaartmaatschappij schort alle vluchten op omdat het er te gevaarlijk zou zijn geworden. Eerder deze week heeft de Oekraïense president Zelensky buitenlandse luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat er nu zoveel Russische en Oekraïense militaire drones in het Russische luchtruim vliegen dat het te gevaarlijk is voor passagiersvliegtuigen. De Australische tennisser Nick Kyrgios is een maand geschorst na een positieve cocaïnetest. Hij werd op 4 augustus voorlopig geschorst nadat in juni cocaïne in zijn staal was gevonden. Kyrgios heeft die sanctie aanvaard. Er was eerst sprake van een schorsing van 3 maanden, maar die is teruggebracht naar 1 maand omdat Kyrgios een behandelingsprogramma volgt. Dat maakt dat de schorsing nu eigenlijk alweer afgelopen is. Kyrgios kan vanaf vandaag opnieuw spelen. Er hangen veel wolken en het kan nog gaan regenen bij maximaal 23 graden. Morgen brede opklaringen en tot 21 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
8: The music sounds great.
7: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Jeroen Verkruijsen.

vrijdagmiddag met Bibi Rexha, David Guetta, feestje voor het weekend. One in a million. Tijd voor een lekker lichte lunch en krokant. En dit is mijn broodje deze middag op vrijdagmiddag. Mocht er wat meer zijn, een broodje pastrami. Met huisbereide pastrami, truffelmayonaise, zongedroogde tomaat, parmezaan en rucola. Lekker broodje pastrami om deze vrijdag te lunchen. Met zicht op een heerlijk weekend en straks nog een nieuwe aflevering van de slimste Waaslander. We gaan ook spelen met Waar gaat dit over? En ik draai goede muziek, dat spreekt voor zich. Het is Land van Waas, met zicht op de vredefeesten in Sint-Niklaas. Een weekend lang, met ook mooi weer. Ga je zo meteen ontdekken.

Gonna Catch You. Van Lonnie Gordon. Vrijdagmiddag bij Landal Waas. De Waasse weerkaarten zijn als volgt. Vanmiddag kans op regen bij een graad of 22. Maar dan is het ook voorbij. Het wordt alleen maar beter. Morgen 22 graden met zon en wolken. Zondag 26 graden. Dus heerlijk. Vredefeesten. Ballonnen kunnen wellicht opstijgen, hoop ik. En maandag 26 graden met zon en wolken. Het wordt genieten hier in ons prachtige Waasland.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

David Bowie, day in, day out, hier bij Landhavaas. Op vrijdagmiddag zometeen nieuws uit onze eigen regio. Redactie komt er zo aan en ook onderweg is onder andere Shania Twain met Don't Be Stupid. En Weekend en Daft Punk met Starboy, zometeen. Nou, onder andere het nieuws uit de regio en deze Phoebe Bridgers...

0: Dit is Radio Land van Maas met het nieuws uit onze regio. In Sint-Niklaas wordt vanaf maandag 14 september het kruispunt van de Oosterlaan met de R42 heraangelegd. De werken duren tot eind oktober. Het kruispunt wordt compacter, zodat fietsers en voetgangers veiliger kunnen oversteken. Ook de bushaltes, parkeerplaatsen en wegmarkeringen worden vernieuwd. Tijdens de werken is de Oosterlaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De verkeersfilter in de Breedstraat wordt dan tijdelijk uitgeschakeld. In Lokeren is gistermiddag een vermoedelijke drugsdealer opgepakt na een achtervolging van zo'n 45 kilometer. De man vluchtte toen de politie hem wilde controleren en reed tot Bellem bij Aalter. Daar kon hij worden gearresteerd en zijn wagen werden cannabis en cash gevonden. De politie en het parket onderzoeken de zaak. De provinciale domeinen in Oost-Vlaanderen hebben deze zomer een record aantal bezoekers over de vloer gekregen. Zo'n 1,5 miljoen. In onze regio valt de ster in Sint-Niklaas natuurlijk op. Daar steeg het aantal bezoekers van 130.000 naar 273.000 nadat enkel de zwemzone betalend werd. De Gavers in Geraardsbergen blijft de populairste zwemplek met 121.000 zwemmers ondanks een sluiting van 22 dagen daar door blauwalg. Vanaf vandaag staat de ballonstad Sint-Niklaas opnieuw 3 dagen lang in het teken van de vredesfeesten. 120.000 bezoekers worden er verwacht voor vele ballonnen, de grote wereldmarkt, de ballonlopen en vooral heel wat muziek tijdens het gratis stadsfestival Villa Pace. Met morgenavond natuurlijk een bijzonder moment. Alex Carlier treedt er met Hooverphonic voor de allerlaatste keer op met Gijk Arnaert en gitarist Raymond Geert, die afkomstig is uit Sint-Niklaas. Tijdens de vredesfeesten is het ballonfestival natuurlijk een grote trekpleister, want ook dit jaar stijgen er weer 40 ballonnen op, met daarbij ook zogenaamde special shapes van op de grote markt. En bij die ballonvaders zijn er ook internationale gasten, onder meer uit Engeland, Slowakije, Frankrijk en Zwitserland. Al blijft het altijd bang afwachten of de weergoden geen spelbreker zullen zijn en de ballons zo aan de grond zullen houden. En tot zover het belangrijkste nieuws uit onze regio.
1: Jeroen Verkruijsen.

Weekend en Daft Punk met Starboy bij Land van Waas. Tijd voor de slimste Waaslander. Ik stel een vraag, je krijgt een uur tijd om te antwoorden. Hier komt de vraag. De vraag in de slimste Waaslander. Hoe schrijf je 500 in Romeinse cijfers? Je krijgt een uur tijd om dat uit te zoeken. Niet spieken, gewoon raden, gokken desnoods. Of even de collega's raadplegen. Kan ook, als je aan het werk bent, ergens in de middagpauze even checken bij de collega's. Maar hoe schrijf je 500 in Romeinse cijfers? Antwoord welkom via info@rlvw.be. Maar we hebben ook iets nieuws sinds kort. Een WhatsApp-kanaal. Het logotje WhatsApp staat op onze site rlvw.be. Als je daarop klikt, ga je automatisch door naar onze inbox van WhatsApp. Check maar en stuur mij door. Hoe schrijf je 500 in Romeinse cijfers? Each mistake. Oh,

0: Save Your Kisses For Me van Brotherhood of Man bij Land van Waas op jouw vrijdagmiddag. Bijna 1 uur, zometeen spelen wij. Waar gaat dit over? Eerst Max McDowell en Kygo, Take Me Back.
1: I get

Take Me Back, Kygo en Max McNown bij Landwaal Waas. Tijd voor, waar gaat dit over? Ik geef het antwoord. De vraag die krijg je pas na het nieuws. Het antwoord luidt, nee, dat is een mythe die niet klopt. Maar goed, waar gaat dit over? Gewoon even geduld, meteen na het nieuws van 1 uur krijg je de vraag die bij dit antwoord hoort.

0: said,
1: on that towel.
0: Wait a minute, let's do the next song. Next. Radio
2: Langs van Waas. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Langs van Waas. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingsmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als verdachte is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. In Tourcoing, in het noorden van Frankrijk, zijn drie jonge Belgen in verdenking gesteld voor lidmaatschap bij een misdaadbende. De drie werden begin deze week opgepakt nadat de gevel van een huis in Tourcoing was beschoten met een zwaar wapen. In hun auto werd een Kalashnikov gevonden. De drie komen uit Brussel en zijn alle drie 19. Luchtvaartmaatschappij Air Tanzania gaat niet meer vliegen naar de Russische hoofdstad Moskou. De luchtvaartmaatschappij schort alle vluchten op omdat het er te gevaarlijk zou zijn geworden. Eerder deze week heeft de Oekraïense president Zelensky buitenlandse luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat er nu zoveel Russische en Oekraïense militaire drones in het Russische luchtruim vliegen dat het te gevaarlijk is voor passagiersvliegtuigen. De Australische tennisser Nick Kyrgios is een maand geschorst na een positieve cocaïnetest. Hij werd op 4 augustus voorlopig geschorst nadat in juni cocaïne in zijn staal was gevonden. Kyrgios heeft die sanctie aanvaard. Er was eerst sprake van een schorsing van 3 maanden, maar die is teruggebracht naar 1 maand omdat Kyrgios een behandelingsprogramma volgt. Dat maakt dat de schorsing nu eigenlijk alweer afgelopen is. Kyrgios kan vanaf vandaag opnieuw spelen. Er hangen veel wolken en het kan nog gaan regenen bij maximaal 23 graden. Morgen brede opklaringen en tot 21 graden.
3: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
4: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
3: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
4: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
5: Denk, ramen en deuren.
3: Waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

Prince. I would die for you bij Land van Waas. Op een vrijdagmiddag gespeeld. Waar gaat het over? Het antwoord luidde daarnet. Nee, dat is een mythe die niet klopt. Maar welke vraag hoort daarbij? Ja, de vraag is eigenlijk... Is taurine afkomstig van stierentestikels? Ja, taurine stof in energiedrankjes zoals onder andere Red Bull. Maar dat blijkt niet te kloppen. Taurine is een veel voorkomend ingrediënt en is een van nature voorkomend aminozuur dat in het menselijk lichaam wordt aangetroffen en dus niet in de testikels van stieren. Ah, gelukkig. Voor mij Red Bull. Well,

Sam Cooke en Wonderful World bij Land van Waas. Vrijdagmiddag, zicht op je weekend. Het wordt heerlijk met onder andere kermis in Sint-Niklaas, met de vredefeesten, maar ook met de ballonlopen, die is goed uitverkocht, of toch bijna. En ook met ballonvluchten, en ik denk dat ze gaan kunnen opstijgen. Enfin, ik hoop het toch, hè. Er is Blue Eye.

Harry Styles, American Girls, op jouw vrijdagmiddag bij Landhaven Waas. Het is de lunch. Eet hier broodje Waas met mooie weerkaarten. Vanmiddag nog een druppje regen mogelijk bij 22 graden. Maar morgen ook 22, maar dan met zon. En zondag 26. En maandag ook nog altijd 26 graden. Bij ons meteen het antwoord in de slimste Waaslander. Ook onderweg onder andere Alvaro Soler met Loca. En nieuws van bij ons uit de regio. Eerst een lekkere classic van lang, veel te lang geleden eigenlijk. Dusty Springfield in private bij Land van Waas.

0: Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. In Sint-Niklaas wordt vanaf maandag 14 september het kruispunt van de Oosterlaan met de R42 heraangelegd. De werken duren tot eind oktober. Het kruispunt wordt compacter, zodat fietsers en voetgangers veiliger kunnen oversteken. Ook de bushaltes, parkeerplaatsen en wegmarkeringen worden vernieuwd. Tijdens de werken is de Oosterlaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De verkeersfilter in de Breedstraat wordt dan tijdelijk uitgeschakeld. In Lokeren is gistermiddag een vermoedelijke drugsdealer opgepakt na een achtervolging van zo'n 45 kilometer. De man vluchtte toen de politie hem wilde controleren en reed tot Bellem bij Aalter. Daar kon hij worden gearresteerd en zijn wagen werden cannabis en cash gevonden. De politie en het parket onderzoeken de zaak. De provinciale domeinen in Oost-Vlaanderen hebben deze zomer een record aantal bezoekers over de vloer gekregen. Zo'n 1,5 miljoen. In onze regio valt de ster in Sint-Niklaas natuurlijk op. Daar steeg het aantal bezoekers van 130.000 naar 273.000 nadat enkel de zwemzone betalend werd. De Gavers in Geraardsbergen blijft de populairste zwemplek met 121.000 zwemmers ondanks een sluiting van 22 dagen daar door blauwalg. Vanaf vandaag staat de ballonstad Sint-Niklaas opnieuw 3 dagen lang in het teken van de vredesfeesten. 120.000 bezoekers worden er verwacht voor vele ballonnen, de grote wereldmarkt, de ballonlopen en vooral heel wat muziek tijdens het gratis stadsfestival Villa Pace. Met morgenavond natuurlijk een bijzonder moment. Alex Carlier treedt er met Hooverphonic voor de allerlaatste keer op met Gijke Arnaert en gitarist Raymond Geert, die afkomstig is uit Sint-Niklaas. Tijdens de vredesfeesten is het ballonfestival natuurlijk een grote trekpleister, want ook dit jaar stijgen er weer 40 ballonnen op, met daarbij ook zogenaamde special shapes van op de Grote Markt. En bij die ballonvaders zijn er ook internationale gasten, onder meer uit Engeland, Slowakije, Frankrijk en Zwitserland. Al blijft het altijd bang afwachten of de weergoten geen spelbreker zullen zijn en de ballons zo aan de grond zullen houden. En tot zover het belangrijkste nieuws uit onze regio.
1: Dit is Radio Land van Waas, Waaslands beste muziekmix.

0: Today, tomorrow bij Landavazo, vrijdagmiddag. Straks het antwoord in de slimste Waaslander. Hoe schrijven 500 in Romeinse cijfers? Antwoord zometeen. Benieuwd? Blijf luisteren.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Paula Abdul, opposite attract hier bij Landal Waas op vrijdagmiddag. Zicht op het weekend, maar toch nog niet helemaal. We moeten nog wat administratie in orde brengen. Bijvoorbeeld bij de slimste Waaslander. De vraag was, we schrijven 500 in Romeinse cijfers. En dus eigenlijk met een letter. We zochten de letter D. Ja, je had eigenlijk 26 keuzes, maar het is de letter D geworden. Maandag een nieuwe opgave, dat is beloofd. In de slimste Waaslander. En nu U2 op jouw vrijdag, where the streets have no name.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Mano Chao.
2: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
1: Mailtje in de inbox. En het luidt als volgt. Ik heb vandaag weinig gitaren gehoord. Mablief. Weinig gitaren. Ook hier kan geregeld worden. Palassen. Kijk, om de quota op te trekken nog voor het weekend. Lemonheads. En Mrs. Robinson bij Land van Waas.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingsmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als verdachte is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. In Tourcoing, in het noorden van Frankrijk, zijn drie jonge Belgen in verdenking gesteld voor lidmaatschap bij een misdaadbende. De drie werden begin deze week opgepakt nadat de gevel van een huis in Tourcoing was beschoten met een zwaar wapen. In hun auto werd een Kalashnikov gevonden. De drie komen uit Brussel en zijn alle drie 19. Luchtvaartmaatschappij Air Tanzania gaat niet meer vliegen naar de Russische hoofdstad Moskou. De luchtvaartmaatschappij schort alle vluchten op omdat het er te gevaarlijk zou zijn geworden. Eerder deze week heeft de Oekraïense president Zelensky buitenlandse luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat er nu zoveel Russische en Oekraïense militaire drones in het Russische luchtruim vliegen dat het te gevaarlijk is voor passagiersvliegtuigen. De Australische tennisser Nick Kyrgios is een maand geschorst na een positieve cocaïnetest. Hij werd op 4 augustus voorlopig geschorst nadat in juni cocaïne in zijn staal was gevonden. Kyrgios heeft die sanctie aanvaard. Er was eerst sprake van een schorsing van 3 maanden, maar die is teruggebracht naar 1 maand omdat Kyrgios een behandelingsprogramma volgt. Dat maakt dat de schorsing nu eigenlijk alweer afgelopen is. Kyrgios kan vanaf vandaag opnieuw spelen. Er hangen veel wolken en het kan nog gaan regenen bij maximaal 23 graden. Morgen brede opklaringen en tot 21 graden.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Radio Land van Waas.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingsmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als verdachte is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. In Tourcoing, in het noorden van Frankrijk, zijn drie jonge Belgen in verdenking gesteld voor lidmaatschap bij een misdaadbende. De drie werden begin deze week opgepakt nadat de gevel van een huis in Tourcoing was beschoten met een zwaar wapen. In hun auto werd een Kalashnikov gevonden. De drie komen uit Brussel en zijn alle drie 19. Luchtvaartmaatschappij Air Tanzania gaat niet meer vliegen naar de Russische hoofdstad Moskou. De luchtvaartmaatschappij schort alle vluchten op omdat het er te gevaarlijk zou zijn geworden. Eerder deze week heeft de Oekraïense president Zelensky buitenlandse luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat er nu zoveel Russische en Oekraïense militaire drones in het Russische luchtruim vliegen dat het te gevaarlijk is voor passagiersvliegtuigen. De Australische tennisser Nick Kyrgios is een maand geschorst na een positieve cocaïnetest. Hij werd op 4 augustus voorlopig geschorst nadat in juni cocaïne in zijn staal was gevonden. Kyrgios heeft die sanctie aanvaard. Er was eerst sprake van een schorsing van 3 maanden, maar die is teruggebracht naar 1 maand omdat Kyrgios een behandelingsprogramma volgt. Dat maakt dat de schorsing nu eigenlijk alweer afgelopen is. Kyrgios kan vanaf vandaag opnieuw spelen. Er hangen veel wolken en het kan nog gaan regenen bij maximaal 23 graden. Morgen brede opklaringen en tot 21 graden.

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Michiel Tiron.

Sister Sledge en Got to Love Somebody. Dit is Land van Maas vanuit de Ballonstad Sint-Niklaas, want dat is het ook wel, de Ballonstad Sint-Niklaas. Want dit weekend maken we ons op voor de vredesfeesten. Vrijdag, zaterdag en zondag. Dit is Michiel in de middag tot 6 uur met Eternal en BB Winans.

ook op deze vrijdag tussen 3 en 4 extra veel muziek. Om je niet te veel lastig te vallen. Maar ik wil wel van jou even weten wat je plannen zijn voor het weekend. Stuur het even door via de WhatsApp. En die kan je dan weer terugvinden op onze website radiolandvanmaas.be, rlvw.be. Je klikt op het icoontje bovenaan en stuur me maar een berichtje. Ondertussen wij wat French kissing. Oké, met Debbie Harry.

je dit liedje hoort, dan waan je jezelf in Texas met Ella Langley. Er is echt zo'n country liedje. Dat was Choosing Texas, een van de nieuwe platen die we hier draaien. Onze lokale agenda. Je komt zo meteen te weten wat er te beleven valt bij jou in de buurt. Na Elvis Costello.

Vrijdag 18 september organiseert Scout Sint Christoffel een nieuwe editie van Krok, het jaarlijkse Christoffelfestival. Opnieuw een avond voor jong en oud, met een afterwork vanaf 5 uur. Het wordt een gezellig familiegebeuren met rustige achtergrondmuziek, vers gemaakte burgers, frisse drankjes en animatie. Het festival, vanaf 21 uur, schakelt een versnelling hoger en barst het helemaal los op de mainstage, waar tot 3 uur bezoekers kunnen genieten van verschillende dansbare acts en een uitgebreide bar. Tickets verkrijgbaar via www.krok.be en bij verkennis en leiding van de Scouts Sint Christoffel. En alle info en updates vind je op de Facebook- en Instagram-pagina's van Krok. Dit weekend is er de 22e editie van de Zeelse Dijkfeesten, met op vrijdag 4 september onder andere de Dijkse Quiz, op zaterdag 5 september de Open Zeelse Eenwielerwedstrijden, ook nog de 7e editie van de Dijkse Kavaloop en s'avonds is er Music Maestro met heel wat optredens en als top of the bill Christophe op het podium in de feesttent. Kaarten hiervoor in voorverkoop kan je bestellen via 052 45 30 19 of een mailtje sturen naar zeeledijk@gmail.com. Ook op zondag is er nog wat te beleven, want dan is er een eetfestijn en gezellig samen zijn. En vanaf 2 uur is er de Dijk Happening. Het gebeurt allemaal in de feesttent in de Dijkstraat 72A in Zeelen. Dit weekend zijn het Vredefeesten in Sint-Niklaas en ook dit jaar zal de kermis weer van de partij zijn. Plezier voor jong en oud dus, met attracties verspreid over de hele evenementenzone. De kermis die opent op vrijdag om 6 uur 's avonds en op zaterdag en zondag vanaf 2:30.

Christina Aguilera met een maximum aan muziek op vrijdagmiddag. Tot 4 uur Phoebe Bridges bijvoorbeeld. Rick Ashley en dit is van Katy Perry. The One That Got Away. Hele goeiemiddag.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

En er worden wel wat spelletjes afgespeeld in de wereld tegenwoordig. En de games people play van Inner Circle. En zo hoor je het allemaal op vrijdagmiddag bij Waaslands nummer 1. Michiel in de middag met Topic en Becky G.

Let's make a lot of money. Opportunities van de Pet Shop Boys. Je hoort zo meteen het nieuws van 4 uur. Je bent altijd up-to-date met ons, ook op vrijdagmiddag. Maar eerst deze van Abusa. Dit heet Magnetic. Fijne middag en leuk dat je luistert. Radio.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Chirurgen in het UZ Leuven hebben een wereldprimeur te pakken. Ze hebben met donorweefsel uit de buikwand grote wonden in de buik of borst kunnen behandelen. En dat is al bij enkele patiënten succesvol verlopen. Normaal gebruiken artsen daarvoor synthetische netjes. Maar onderzoek in Leuven toont aan dat donorweefsel sterker is en minder gevoelig voor infecties. Het lichaam lijkt het ook goed te aanvaarden. Het ziekenhuis wil nu bekijken of donorweefsel ook andere synthetische materialen kan vervangen in de toekomst. Het parquet opent een onderzoek naar de man die gisteren opgepakt is in het station Brussel-Zuid met een geladen Kalashnikov. Hij had het wapen verstopt in een sportzak die vol zat met kinderkleren. De man uit Noord-Frankrijk zit nog altijd in de cel en het parquet vraagt om zijn aanhouding. Het wil voorlopig geen bijkomende informatie geven. Welke plannen de man had met het wapen blijft dus nog onduidelijk. Zelf zou hij de politie verteld hebben dat hij de Kalashnikov wou verkopen in Brussel. De voedingsprijzen staan op hun hoogste niveau in 4 jaar. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Vorige maand zijn de prijzen verder de hoogte ingegaan. Dat zou vooral komen door de oorlogen en de extreme weersomstandigheden, zoals langdurige hitte en droogte. We betalen wel nog altijd minder voor voeding dan in maart 2022, toen Rusland Oekraïne binnenviel. En de dames van Oud-Heverlee Leuven krijgen sterke tegenstanders in de competitiefase van de Champions League. De Leuvense vrouwen spelen thuis tegen Chelsea, AS Roma en het Deense Keulen. Op verplaatsing treffen ze Paris Saint-Germain, Juventus en Servette uit Zwitserland. Morgen maakt de UEFA de kalender bekend. De eerste wedstrijd is op 22 of 23 september. Het is bewolkt en de kans op regen neemt toe bij maxima rond 23 graden. Morgen zowel zon als stapelwolken, dan een graad of 21. Zondag en maandag gaat de zon weer uitbundig schijnen. Zondag loopt het kwik op tot 24 en maandag tot 27 graden.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Madonna en Lucky Star. Als jij een beetje fan bent van die heerlijke R&B, dan heb ik goed nieuws. De Sint-Nicolaas zangeres Orly die treedt op Plein Air. En Plein Air vind je terug op het Apostelplein in Sint-Nicolaas dit weekend tijdens de Vredesfeesten. We maken graag een beetje reclame voor haar, want ze draagt ons een warm hart toe. Vrijdagmiddag, veel muziek in je radio en Phil Collins onder meer met Everyday.

moet natuurlijk niet altijd Don't You Forget About Me zijn. Maar het mag ook wel eens iets anders zijn van de Simple Minds. Dat was Love Song. Zometeen het nieuws uit onze regio om 4:30 als je blijft luisteren. Op deze vrijdagmiddag en ook Frank Boeijengroep, die heeft het een beetje koud in zijn hart. Maar eerst deze van Mark Anthony, You Sang To Me.

In Lokeren, dames en heren, vinden de komende 2 weken onthardingswerken plaats. Op het kerkhof Bleekmeersen. De bedoeling is om het kerkhof aantrekkelijker te maken, groener. En er ook voor te zorgen dat het water beter in de bodem kan sijpelen. De werken zullen 2 weken in beslag nemen. Het weekend voor de deur. En dit is Jungle met die nieuwe. Die heet Someday, Somewhere.

0: Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. In Sint-Niklaas wordt vanaf maandag 14 september het kruispunt van de Oosterlaan met de R42 heraangelegd. De werken duren tot eind oktober. Het kruispunt wordt compacter, zodat fietsers en voetgangers veiliger kunnen oversteken. Ook de bushaltes, parkeerplaatsen en wegmarkeringen worden vernieuwd. Tijdens de werken is de Oosterlaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De verkeersfilter in de Breedstraat wordt dan tijdelijk uitgeschakeld. In Lokeren is gistermiddag een vermoedelijke drugsdealer opgepakt na een achtervolging van zo'n 45 kilometer. De man vluchtte toen de politie hem wilde controleren en reed tot Bellum bij Aalter. Daar kon hij worden gearresteerd en zijn wagen werden cannabis en cash gevonden. De politie en het parket onderzoeken de zaak. De provinciale domeinen in Oost-Vlaanderen hebben deze zomer een record aantal bezoekers over de vloer gekregen. Zo'n 1,5 miljoen. In onze regio valt de ster in Sint-Niklaas natuurlijk op. Daar steeg het aantal bezoekers van 130.000 naar 273.000 nadat enkel de zwemzone betalend werd. De Gavers in Geraardsbergen blijft de populairste zwemplek met 121.000 zwemmers ondanks een sluiting van 22 dagen daar door blauwalg. Vanaf vandaag staat de ballonstad Sint-Niklaas opnieuw 3 dagen lang in het teken van de vredesfeesten. 120.000 bezoekers worden er verwacht voor vele ballonnen, de grote wereldmarkt, de ballonlopen en vooral heel wat muziek tijdens het gratis stadsfestival Villa Pace. Met morgenavond natuurlijk een bijzonder moment. Alex Carlier treedt er met Hooverphonic voor de allerlaatste keer op met Gijke Arnaert en gitarist Raymond Geert, die afkomstig is uit Sint-Niklaas. Tijdens de vredesfeesten is het ballonfestival natuurlijk een grote trekpleister, want ook dit jaar stijgen er weer 40 ballonnen op, met daarbij ook zogenaamde special shapes van op de grote markt. En bij die ballonvaders zijn er ook internationale gasten, onder meer uit Engeland, Slowakije, Frankrijk en Zwitserland. Al blijft het altijd bang afwachten of de weergoden geen spelbreker zullen zijn en de ballons zo aan de grond zullen houden. En tot zover het belangrijkste nieuws uit onze regio.
1: Michiel Tiron.

Enrique Iglesias en Kelis, Not in Love. Hier bij Land van Maas, waar we uitkijken naar het vredesweekend in Sint-Niklaas met ballons. En met vanavond het optreden van Toe Fabiola, Fleddy Muikeli, DJ Pat Crimson, Goed voor in de Notto en Discobar en Moeder. Maar er komt ook een big band langs. Die heet Mouvement. Er is een wereldmarkt en er is kermis. Moet je nog meer hebben. Ook het komend weekend, zaterdag en zondag, komen er heel wat artiesten langs. Straks daar meer over, tussen 5 en 6.

1990 was het, toen stond Mantronix in de hitlijsten. And got to have your love. Wat zijn je plannen voor het weekend? Dat willen wij wel eens weten. En begin nu niet over die vredesfeesten te praten, maar het is iets anders. Heb je tips voor onze luisteraars waar ze dit weekend naartoe kunnen gaan? Stuur dat even via onze WhatsApp. Dat kan je weer terugvinden op onze website van de Radio Land van Maas. En klik bovenaan op het icoontje, dan kom je rechtstreeks in onze studio. Tik een berichtje of spreek iets in, ook dat mag natuurlijk. rlvw.be en WhatsApp. Dit hebben we een hele zomer lang gedraaid. Another N54 Ultra. Er is Talk to You, zo maar op een vrijdagmiddag.

Benson Boone. Het staat in de sterren geschreven, in de stars. En zo gaan we richting 5 uur. Nieuws en weer, zometeen. Je bent weer up-to-date op vrijdagavond hier bij ons. Maar eerst dit pareltje nog uit de jaren 80, zeker, hè? 89, Four Letter Words van Kim Wilde.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Chirurgen in het UZ Leuven hebben een wereldprimeur te pakken. Ze hebben met donorweefsel uit de buikwand grote wonden in de buik of borst kunnen behandelen. En dat is al bij enkele patiënten succesvol verlopen. Normaal gebruiken artsen daarvoor synthetische netjes. Maar onderzoek in Leuven toont aan dat donorweefsel sterker is en minder gevoelig voor infecties. Het lichaam lijkt het ook goed te aanvaarden. Het ziekenhuis wil nu bekijken of donorweefsel ook andere synthetische materialen kan vervangen in de toekomst. Het parquet opent een onderzoek naar de man die gisteren opgepakt is in het station Brussel-Zuid met een geladen Kalashnikov. Hij had het wapen verstopt in een sportzak die vol zat met kinderkleren. De man uit Noord-Frankrijk zit nog altijd in de cel en het parquet vraagt om zijn aanhouding. Het wil voorlopig geen bijkomende informatie geven. Welke plannen de man had met het wapen blijft dus nog onduidelijk. Zelf zou hij de politie verteld hebben dat hij de Kalashnikov wou verkopen in Brussel. De voedingsprijzen staan op hun hoogste niveau in 4 jaar. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Vorige maand zijn de prijzen verder de hoogte ingegaan. Dat zou vooral komen door de oorlogen en de extreme weersomstandigheden, zoals langdurige hitte en droogte. We betalen wel nog altijd minder voor voeding dan in maart 2022, toen Rusland Oekraïne binnenviel. En de dames van Oud-Heverlee-Leuven krijgen sterke tegenstanders in de competitiefase van de Champions League. De Leuvense vrouwen spelen thuis tegen Chelsea, AS Roma en het Deense Keulen. Op verplaatsing treffen ze Paris Saint-Germain, Juventus en Servette uit Zwitserland. Morgen maakt de UEFA de kalender bekend. De eerste wedstrijd is op 22 of 23 september. Het is bewolkt en de kans op regen neemt toe bij maxima rond 23 graden. Morgen zowel zon als stapelwolken, dan een graad of 21. Zondag en maandag gaat de zon weer uitbundig schijnen. Zondag loopt het kwik op tot 24 en maandag tot 27 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Voor radioreclame bel je 03-760-18-18.

Even diep inademen, dames en heren. Het weekend is echt wel begonnen. En Whitney Houston klonk in radio. Where do broken hearts go? Een hele fijne middag. Het is 5 uur geweest. Dit is Land van Maas. De absolute nummer 1 in hits en classics. En over hits gesproken. Straks Jonas Blue en Leven in The Edge of Desire. Maar eerst terug naar 1990. Met Snap. Er is Oops.

0: Yeah!
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Heirweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Shola Ama, You Might Need Somebody. En daarvoor Simple Plan en Shampoo Summer Paradise. Vaaslands nummer 1 in Hits and Classics. Het is een weekend, beste vrienden. Leuk dat je naar ons luistert. Dit is een van de stemmen van Fleetwood Mac. Lindsey Buckingham is dit. En dat mooie Trouble.

Dit is Radioland van Maas met het nieuws uit onze regio. In Sint-Niklaas wordt vanaf maandag 14 september het kruispunt van de Oosterlaan met de R42 heraangelegd. De werken duren tot eind oktober. Het kruispunt wordt compacter, zodat fietsers en voetgangers veiliger kunnen oversteken. Ook de bushaltes, parkeerplaatsen en wegmarkeringen worden vernieuwd. Tijdens de werken is de Oosterlaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De verkeersfilter in de Breedstraat wordt dan tijdelijk uitgeschakeld. In Lokeren is gistermiddag een vermoedelijke drugsdealer opgepakt na een achtervolging van zo'n 45 kilometer. De man vluchtte toen de politie hem wilde controleren en reed tot Bellum bij Aalter. Daar kon hij worden gearresteerd en zijn wagen werden cannabis en cash gevonden. De politie en het parket onderzoeken de zaak. De provinciale domeinen in Oost-Vlaanderen hebben deze zomer een record aantal bezoekers over de vloer gekregen. Zo'n 1,5 miljoen. In onze regio valt de ster in Sint-Niklaas natuurlijk op. Daar steeg het aantal bezoekers van 130.000 naar 273.000 nadat enkel de zwemzone betalend werd. De Gavers in Geraardsbergen blijft de populairste zwemplek met 121.000 zwemmers ondanks een sluiting van 22 dagen daar door blauwalg. Vanaf vandaag staat de ballonstad Sint-Niklaas opnieuw 3 dagen lang in het teken van de vredesfeesten. 120.000 bezoekers worden er verwacht voor vele ballonnen, de grote wereldmarkt, de ballonlopen en vooral heel wat muziek tijdens het gratis stadsfestival Villa Pace. Met morgenavond natuurlijk een bijzonder moment. Alex Carlier treedt er met Hooverphonic voor de allerlaatste keer op met Gijke Arnaert en gitarist Raymond Geert, die afkomstig is uit Sint-Niklaas. Tijdens de vredesfeesten is het ballonfestival natuurlijk een grote trekpleister, want ook dit jaar stijgen er weer 40 ballonnen op, met daarbij ook zogenaamde special shapes van op de grote markt. En bij die ballonvaders zijn er ook internationale gasten, onder meer uit Engeland, Slowakije, Frankrijk en Zwitserland. Al blijft het altijd bang afwachten of de weergoden geen spelbreker zullen zijn en de ballons zo aan de grond zullen houden. En tot zover het belangrijkste nieuws uit onze regio.

Because van Novastar. Weet je waar ik nu echt zin in heb? Mag het eigenlijk niet vertellen, hè? Of Frank van den Broeke die trekt aan mijn oren. Ik heb echt zo zin in een lekkere, fris getapte pint. Om in één keer uit te drinken, gewoon van de dorst. En omdat het smaakt. Maar niet te veel, hè? James Brown, dit is Living in America, hier op

wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuik Trail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp. En de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Tijdens de vredefeesten is er natuurlijk ook muziek. 3 dagen lang live muziek verspreid over de stad. Van lokale ontdekkingen tot grote publieksnamen op elk podium valt wat te beleven. Alle concerten zijn gratis en vrij toegankelijk. Er zijn verschillende podia. De Castro, de Casino, Heimanplein, Terrazza, Park en Colab Circus. Alle info is te vinden op www.vredefeesten.be. Tijdens de vredefeesten vult het luchtruim boven Sint-Niklaas zich opnieuw met tientallen kleurrijke ballonnen in alle soorten en maten. Zowel 's ochtends vanaf 7 uur als 's avonds vanaf 5:30 stijgt de opvang op de Grote Markt van klassieke hete luchtballonnen tot speelse special shapes. Het Lantaarnballonballet vindt plaats op vrijdagavond om 10:30. Dat is een spektakel waarbij gasbranders op klanken van muziek oplichten en zorgen voor een spectaculaire show. Radio Nant van Bas. Michiel Tiron.

Tegenwoordig zijn de platen heel kort, hè? Geen 3 minuten voor Shanna Spiro, maar oh zo mooi. Dat waren Great Expectations. Back to the 80s, Mike Oldfield en Maggie Reilly hadden een hit te pakken met The Moonlight Shadow.

mag ik jullie allemaal nog een fijn weekend toewensen. Een vooral vredesweekend. En als je Hoover Phonic in de huidige bezetting nog eens wilt terugzien met Gijke en met Raymond

0: the music sounds great.
1: Clap your hands now.

Chirurgen in het UZ Leuven hebben een wereldprimeur te pakken. Ze hebben met donorweefsel uit de buikwand grote wonden in de buik of borst kunnen behandelen. En dat is al bij enkele patiënten succesvol verlopen. Normaal gebruiken artsen daarvoor synthetische netjes. Maar onderzoek in Leuven toont aan dat donorweefsel sterker is en minder gevoelig voor infecties. Het lichaam lijkt het ook goed te aanvaarden. Het ziekenhuis wil nu bekijken of donorweefsel ook andere synthetische materialen kan vervangen in de toekomst. Het parquet opent een onderzoek naar de man die gisteren opgepakt is in het station Brussel-Zuid met een geladen Kalashnikov. Hij had het wapen verstopt in een sportzak die vol zat met kinderkleren. De man uit Noord-Frankrijk zit nog altijd in de cel en het parquet vraagt om zijn aanhouding. Het wil voorlopig geen bijkomende informatie geven. Welke plannen de man had met het wapen blijft dus nog onduidelijk. Zelf zou hij de politie

0: verteld hebben dat hij de Kalashnikov wou verkopen in Brussel. De voedingsprijzen staan op hun hoogste niveau in 4 jaar. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Vorige maand zijn de prijzen verder de hoogte ingegaan. Dat zou vooral komen door de oorlogen en de extreme weersomstandigheden, zoals langdurige hitte en droogte. We betalen wel nog altijd minder voor voeding dan in maart 2022, toen Rusland Oekraïne binnenviel. En de dames van Oud-Heverlee-Leuven krijgen sterke tegenstanders in de competitiefase van de Champions League. De Leuvense vrouwen spelen thuis tegen Chelsea, AS Roma en het Deense Keulen. Op verplaatsing treffen ze Paris Saint-Germain, Juventus en Servette uit Zwitserland. Morgen maakt de UEFA de kalender bekend. De eerste wedstrijd is op 22 of 23 september. Er is bewolkt en de kans op regen neemt toe bij maxima rond 23 graden. Morgen zowel zon als stapelwolken, dan een graad of 21. Zondag en maandag gaat de zon weer uitbundig schijnen. Zondag loopt het kwik op tot 24 en maandag tot 27 graden.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Johan Waterschoot.
8: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

hevige kettingreactie veroorzaakte dit nummer van Diana Ross. Want het nummer verscheen op haar album Eaten Alive in 85. Het werd geschreven door Barry en Robin en Maurice Gibb. En ja, beter bekend als de Bee Gees natuurlijk. En die hoor je ook in de achtergrond van het liedje. Ik wens je een fijne vrijdagavond, begin van een weekend. In Sint-Niklaas en de Vredesfeesten, daar kijken we naar uit.

zeggen dat ze kwamen van obscure muziek uit de jaren 80 als alternatieve rockband in Athens, Georgia. Daar zijn de vier oorspronkelijke leden van R.E.M. afkomstig. En in de jaren 90 was Boom Patat, ja, raken met een aantal geweldige hits die ze maakten. Zoals Losing My Religion. Dat doe ik hier niet. Ik blijf zweren bij Radio Land van Waas. De beste muziekmix uit het Waasland. Komen er nog aan. Talk Talk met Today, ABBA, The Name of the Game. En dit zijn de 3 Degrees, The Heaven I Need.

het allemaal begon met Such a Shame voor Top Talk. Een van die New Wave groepen. Begin van de jaren 80. Dat weten jullie nog wel. Hè? Welkom in After Dinner. Je mag aanschuiven aan tafel. Ik heb een amuseke, ik heb een voorgerechtje, ik heb een hoofdschotel en natuurlijk een lekker dessertje. Allemaal muzikaal hier op de radio. Radio Langs van Baan. We gaan het weekend goed inzetten met Joan Osborne, One of Us, onze One Hit Wonder, maar nu Janet Jackson, Again.

0: Deze Barry Blue ademde helemaal de jaren 70 uit. In 74. Dancing on a Saturday Night. Dat doen we misschien morgen wel. Tijdens de feestelijkheden hier. Van de vredesfeesten in Sint-Niklaas. Zo dadelijk Jade en Don't Walk Away.
1: Radio Lost on Vice. Radio Lost.
2: After Dinner met Johan Waterschoot.

Philip Bailey en Little Richard op het einde van de jaren 80. Over tweelingen, twins, kan ervan meespreken. Want ik heb een tweelingsbroer, die heet Peter. En die was vroeger ook actief op de radio. Ja, ja. In de jaren 80, begin van de jaren 80, heette die Peter Holiday. Dit is Shake, You Know I Love You, To Say Je T'aime.

zo'n weekendplaat bij uitstek. Deze Taylor Dane uit 93. Can't Get Enough of Your Love. Een Barry White'je achterna. Want het was een koffer, natuurlijk. Hebben jullie een drukke week achter de rug? En dan nog wat regenbuien erbij? Dan zijn we aan verademing toe. En voornamelijk een droog weekend zit eraan te komen. Hoge lucht, druk gebied boven Sint-Niklaas. Dat betekent dat de ballons wel eens zaterdag en zondag zouden kunnen opstijgen. Nu moeten we nog even over die barricades heen met Spandau Ballet en Through the Barricades.

er wel van, hoor. Die muziek van de jaren 80 doet helemaal die sfeer van toen weer herleven. Spandau Ballet. Ook een van die groepen die bekend zijn rond die New Wave-periode, begin jaren 80, die eerste helft van de '80s. Through the Barricade. Morgen geen hindernissen. We gaan richting Sint-Niklaas. We gaan feesten. We gaan de vrijheid herdenken.

0: zon voor een nieuwe After Dinner.
1: Radio Land van Bas. Radio Land van Bas.
2: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Wichelen in Oost-Vlaanderen is een jonge bromfietser zwaar gewond geraakt bij een ongeval met een vrachtwagen. De tiener was op weg van school naar huis vanmiddag toen hij onder de wielen van het gevaarte terechtkwam. De jongen is enkele meters meegesleurd en de brandweer moest met een vorkheftruck de vrachtwagen optillen om hem te kunnen bevrijden. Buurtbewoners klagen al langer over beperkte zichtbaarheid op de plaats van het ongeval. De onderzoeksrechter in Brugge heeft de vijf buitenlandse verdachten van een juweel

0: hele diefstal in Knokke-Heist aangehouden. De 5, 2 vrouwen en 3 mannen konden woensdag in een winkel voor €22.000 aan sieraden buitmaken. De politie kon hen nog dezelfde avond oppakken. De jongste verdachte is 25. Dinsdag verschijnen ze voor de raadkamer. Het optreden van de Catnet Band op de familiedag van de partij N-VA in Plopsaland later deze maand gaat dan toch niet door. Omdat de band verbonden is aan de openbare omroep, was hevige politieke commotie ontstaan. Diverse partijen vonden het optreden niet kunnen omwille van de neutraliteit. Rit 13 in de Vuelta heeft dan toch geluk gebracht voor Wout van Aert. Nadat hij al 3 keer met succes de sprint aantrok voor zijn ploegmaat Brennan, ging hij vandaag zijn eigen kans. Van Aert klopte zijn medevluchter Valentin Paré-Peintre net voor een aanstormend peloton en boekt zo zijn eerste zege in deze ronde van Spanje. Bovenaan de stand verandert er niets, de Spanjaard Enric Mas behoudt de leiding. En de jonge Antwerpse modeontwerpster Julie Kegels heeft de Louis Vuitton Moët Hennessy Prize gewonnen, een van de meest prestigieuze modeprijzen ter wereld. Er namen 2400 designers aan deel. Kegels is een exponent van de Antwerpse Modeacademie. Ze is nog maar 27, maar maakt al kledij voor sterren als Rosalia en Dua Lipa. Dat een label met nog maar 2 jaar op de teller de prijs wint, is hoogst uitzonderlijk. Kegels verdient met de onderscheiding €400.000. Het blijft eerst nog herfstig met gemiezer, maar in de loop van de avond is het dan droger en krijgen we brede opklaringen. In het weekend meer zon en zondag zelfs tot 26 graden warm.
1: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink ramen en deuren?
3: Bij Vink! Een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink. Woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
1: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

wie op zaterdag 19 september aan de start verschijnt van de Blauwbuik Trail, mag een sportieve uitdaging en een unieke ontdekkingstocht door Exaarde verwachten. Start is aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Exaarde Dorp, en de lopers die starten vanaf 4 uur in de namiddag in verschillende waves en per afstand. Info en inschrijvingen kunnen gebeuren op blauwbuiktrailexaarde.be. Tijdens de vredefeesten is er natuurlijk ook muziek. 3 dagen lang live muziek, verspreid over de stad. Van lokale ontdekkingen tot grote publieksnamen, op elk podium valt wat te beleven. Alle concerten zijn gratis en vrij toegankelijk. Er zijn verschillende podia: de Castro, de Casino, Heimanplein, Terrazza, Park en Colab Circus. Alle info is te vinden op www.vredefeesten.be. Tijdens de vredefeesten vult het luchtruim boven Sint-Niklaas zich opnieuw met tientallen kleurrijke ballonnen in alle soorten en maten. Zowel 's ochtends vanaf 7 uur als 's avonds vanaf 5:30 stijgen de opvang op de Grote Markt van klassieke hete luchtballonnen tot speelse special shapes. Het Lantaarnballonballet vindt plaats op vrijdagavond om 10:30. Dat is een spektakel waarbij gasbranders op klanken van muziek oplichten en zorgen voor een spectaculaire show.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: In Wichelen in Oost-Vlaanderen is een jonge bromfietser zwaar gewond geraakt bij een ongeval met een vrachtwagen. De tiener was op weg van school naar huis vanmiddag toen hij onder de wielen van het gevaarte terecht kwam. De jongen is enkele meters meegesleurd en de brandweer moest met een vorkheftruck de vrachtwagen optillen om hem te kunnen bevrijden.

0: buurtbewoners klagen al langer over beperkte zichtbaarheid op de plaats van het ongeval. De onderzoeksrechter in Brugge heeft de 5 buitenlandse verdachten van een juwelendiefstal in Knokke-Heist aangehouden. De 5, 2 vrouwen en 3 mannen, konden woensdag in een winkel voor €22.000 aan sieraden buitmaken. De politie kon hen nog dezelfde avond oppakken. De jongste verdachte is 25. Dinsdag verschijnen ze voor de raadkamer. Het optreden van de Catnet Band op de familiedag van de partij N-VA in Plopsaland later deze maand gaat dan toch niet door. Omdat de band verbonden is aan de openbare omroep, was hevige politieke commotie ontstaan. Diverse partijen vonden het optreden niet kunnen omwille van de neutraliteit. Rit 13 in de Vuelta heeft dan toch geluk gebracht voor Wout van Aert. Nadat hij al 3 keer met succes de sprint aantrok voor zijn ploegmaat Brennan, ging hij vandaag zijn eigen kans. Van Aert klopte zijn medevluchter Valentin Paré-Peintre net voor een aanstormend peloton en boekt zo zijn eerste zege in deze ronde van Spanje. Bovenaan de stand verandert er niets, de Spanjaard Enric Mas behoudt de leiding. En de jonge Antwerpse modeontwerpster Julie Kegels heeft de Louis Vuitton Moët Hennessy Prize gewonnen, een van de meest prestigieuze modeprijzen ter wereld. Er namen 2400 designers aan deel. Kegels is een exponent van de Antwerpse Modeacademie. Ze is nog maar 27, maar maakt al kledij voor sterren als Rosalia en Dua Lipa. Dat een label met nog maar 2 jaar op de teller de prijs wint, is hoogst uitzonderlijk. Kegels verdient met de onderscheiding €400.000. Het blijft eerst nog herfstig met gemiezer, maar in de loop van de avond is het dan droger en krijgen we brede opklaringen. In het weekend meer zon en zondag zelfs tot 26 graden warm.
1: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-68-16.
2: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

0: Belgian Cats, de Belgische basketvrouwen, starten het WK in Duitsland met winst. Ze klopte Turkije met 89-75. Emma Meeseman en Julie Van Loo scoorden het meeste punten. De volgende wedstrijd is zondag tegen Puerto Rico. Geen Oekraïnse luchtaanvallen tijdens het bezoek van Amerikaanse gezant in Moskou. Dat belooft de Oekraïnse president Zelensky. Hij vraagt van Rusland wel hetzelfde, zodat de onderhandelaars veilig kunnen landen en alle ruimte krijgen voor gesprekken, zegt hij.
1: Nu, Rusland heeft een zerkalne zabezpečte tišu bez jej povitrenih ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
0: Rusland heeft nog niet gereageerd en bevestigt ook niet dat de VS gezant te komen. De man die donderdag in Brussel-Zuid is opgepakt met een geladen Kalashnikov is aangehouden voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een criminele bende. Douaniers hadden hem opgemerkt omdat hij zich zenuwachtig gedroeg en een controle wilde vermijden. Het wapen zat verstopt in zijn sporttas onder baby- en kinderkledij. Het grensbewakingsagentschap Frontex heeft voor het eerst geholpen bij reddingsoperaties in het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Een patrouilleschip zocht ermee naar bootjes met migranten die in de problemen kwamen om hen te redden, niet te onderscheppen. Het was een Spaans patrouilleschip, later neemt een Litouws schip over. Droog bij minima rond 17 graden, daarna een droge en zonnige zaterdag bij 23 graden. Zondag nog iets zachter, vanaf maandag wisselvallig.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuw

0: Nederlandse renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: De Belgian Cats, de Belgische basketvrouwen, starten het WK in Duitsland met winst. Ze klopten Turkije met 89-75. Emma Meeseman en Julie van Loo scoorden het meeste punten. De volgende wedstrijd is zondag tegen Puerto Rico. Geen Oekraïnse luchtaanvallen tijdens het bezoek van Amerikaanse gezant in Moskou. Dat belooft de Oekraïnse president Zelensky. Hij vraagt van Rusland wel hetzelfde, zodat de onderhandelaars veilig kunnen landen en alle ruimte krijgen voor gesprekken, zegt hij.
2: Ну, Росія має дзеркальне забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
1: Rusland heeft nog niet gereageerd en bevestigt ook niet dat de VS gezant te komen. De man die donderdag in Brussel-Zuid is opgepakt met een geladen Kalashnikov is aangehouden voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een criminele bende. Douaniers hadden hem opgemerkt omdat hij zich zenuwachtig gedroeg en een controle wilde vermijden. Het wapen zat verstopt in zijn sporttas onder baby- en kinderkledij. Het grensbewakingsagentschap Frontex heeft voor het eerst geholpen bij reddingsoperaties in het kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Een patrouilleschip zocht er mee naar bootjes met migranten die in de problemen kwamen om hen te redden, niet te onderscheppen. Het was een Spaans patrouilleschip, later neemt een Litouws schip over. Droog bij minima rond 17 graden, daarna een droge en zonnige zaterdag bij 23 graden. Zondag nog iets zachter, vanaf maandag wisselvallig.